0: Maar ik in de groep in maar. Rode. Oké, goed zo. Ga
1: maar. Ik zal het lijken naar de volgende.
0: Rolling.